0: reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ietsje even schuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. En de politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. En in Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Het weer, vandaag eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261, 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat steeds meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Bij 2 steekincidenten in Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De steekpartijen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen die incidenten is niet bekendgemaakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
2: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria. Wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig door agenten aangepakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
2: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
1: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Espreya zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee. Ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen clubs of verenigingen nog vuurwerk mogen afsteken. Maar de Raad van State vindt dat de voorwaarden voor die ontheffingen strenger moeten. De Hongaarse president Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. En Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president weggestuurd kan worden. Pieter van den Hogeband stopt als chef de mission van het Olympisch team. De oud-zwemmer meldt dat NOC-NSF voor iemand anders heeft gekozen. Wie is niet bekend? De sportkoepel komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer steeds meer stapelwolken met plaatselijk ook een bui. En het is maximaal 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk... maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Moscow. It ain't no country club either.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een reportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
7: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
8: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: is weer zo'n middag. Echt dat je denkt van, oh, is het weer zover? Ja hoor, daar zijn ze weer, grensloos weekend. Gelukkig is een gedeelte van die drukte maken ze niet, want Mere die ligt ziek thuis, wetenschap meid. Maar aan de andere kant, Floortje is er wel. Hey Floortje.
1: Hallo.
0: Hoe is het nou?
1: Ja, met mij gaat het wel goed.
0: Oké, okay, ja. Nou, met mij eigenlijk ook.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ik kijk nooit terug op wat ik de afgelopen week deed eigenlijk. Dat laat ik lekker aan jullie over. Maar, maar nu even over hebben, hè?
1: Nu mag dat wel, ja.
0: Ja, joh. Hey, we hebben lekker een roperunnetje gelopen verleden week. Was leuk.
1: Ja, nou ja, ik deed niet mee, maar voor jou.
0: Ja, lekker temperatuurtje om te lopen en zonnetje. Zeker. Dus het was helemaal fantastisch. Ja, uitgevallen teamgenoten was ook trouwens leuk. Extra lopen met dat mooie weer. Dus dat was helemaal top. En ik zit je weer, dus heb het overleefd, hè?
1: Dus, ja, nou, blijkbaar wel. Ja,
0: dat is het belangrijkste. Ja, en voor de rest was het gewoon een puinhoop van de week, zoals het altijd is. Dus nou, dat is dan gelijk verklaard hoe dat allemaal is gegaan. Hoe is het bij jou geweest? Een beetje normaal?
1: Nou, dat viel eigenlijk ook wel mee. Want ik had gewoon best wel een drukke week. Ik had gewoon een paar afspraken met vriendinnen. En ik was ook ineens aangenomen bij een baan.
0: Oh?
1: Waar ik op had gesolliciteerd, had ik niet verwacht. Maar ineens was ik aangenomen en ineens moest ik werken. Dus dat past niet helemaal in de planning. Maar ik zit er ook nog steeds. Dus het is goed afgelopen.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Ik serveer in een restaurant.
0: Oh, geweldig. Dan moet je straks even vertellen waar. Want je kan vast voor korting zorgen.
1: Oh, oké. Okay,
0: ja,
1: ik weet niet of het kan, maar ik kan het proberen.
0: Dan zeggen we, ik ken zo'n hele lieve jongen bij de radio. En die komen graag goedkoop eten.
1: Die wil graag eten,
0: ja. Mag niks kosten, maar het moet wel lekker zijn.
1: Ja, ik zal het proberen.
0: Mooi, joh, deal. Nou, fantastisch. Over eten gesproken trouwens. We gaan het straks niet over eten hebben.
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: Ja, jammer.
0: Waarom? Je hebt toch gegeten? Je hebt toch geen honger nu?
1: Nee.
0: Nou dan?
1: Nee, dus het is oké.
0: We hoeven er ook niet over te hebben. We gaan het wel, je kan er wel bij eten waar we het straks over gaan hebben. Namelijk iets heel bijzonders bij onze regio Dordt in Stoom. Dan gaan we met Huub van der Weijden praten over wat er allemaal gebeurd is en nog gaat gebeuren. Misschien wel leuk. En eigenlijk ook iets waar toch een beetje eten dan. Hapjes en drankjes. Cascade in Ambacht gaat weer open, theater. En dat betekent natuurlijk dat dat gevierd moet gaan worden. En daarover gaan we praten met Mariette van Os. Voor de rest hebben we nog het nieuws uit de buurt. En Wil van Hol, de allerlekkerste muziek. Hoor maar.

0: Nom.
1: Je zou zeggen, ze helemaal niks. Nom. Nada. Moppers. Nou, dat was dan Shakira. Dus vooruit dan maar. Was het nada? Nou ja, het was ook niet echt nou om te zeggen van het was het beste wat ze ooit op heeft genomen. Maar dat is dan weer een persoonlijke mening. Cascade in Hendrik Ido Ambacht opent weer de deuren. En dat na een flinke verbouwing. Alle organisaties zijn terug in pand. En over 3 weken dan wordt de heropening gevierd. Mariette van Os is directeur van Cascade en een blij mens. Toch? Goedemiddag.
2: Zo, echt wel. Goedemiddag.
1: Echt wel. Nou, dit ja. Klinkt wel heel enthousiast.
2: Ja. Ja. Ja. Nou, het is de bibliotheek heeft de afgelopen week de laatste dingen ingericht. Dus het pand is nu echt bijna klaar. Op nog een paar kleine kindziektes. Maar goed, hoort erbij. Maar het ziet er echt wel tof uit. Ja. Heel tof.
1: Ja. Valt bij jullie ook steeds de stroom uit?
2: In Cascade?
1: Ja, nou ja, ik denk kinderziektes. Ja, hier valt steeds de stroom uit bij ons. Maar dat komt omdat ze een feestje vieren.
2: Oh, oké. Okay. Nee, wij hebben opeens verstopte riolen. Hebben we nog nooit gehad.
1: Okay.
2: Wel wat gekke dingen dat je denkt, hoe dan? Maar dat hoort er ook bij. Niet altijd even leuk. Maar als het opgelost is, halen we de schouders op en gaan we door.
1: Zo is het. Gewoon zoals het hoort te zijn.
2: Ja.
1: Het heeft allemaal wel een hele tijd geduurd, hè, die verbouwing.
2: Ja, we zijn in april 2000. Nou ja, sowieso. Hè, dus het fysieke verbouwen heeft een jaar geduurd. En een klein beetje. Maar het hele traject is een traject wat we in eigenlijk een beetje voorjaar 2020 zijn gestart. Hè, de eerste vraag van het moet eigenlijk wat opener. Groot onderhoud komt eraan. Gemeentes die de verplichting hebben hun vastgoed te verduurzamen. Dus dat gesprek is eigenlijk in 2020 gestart. En vanuit daar zijn er allerlei plannen ontwikkeld. En zijn we dus nu ruim 5 jaar later dat de deuren open gaan. En dat we minstens weer 20 jaar mee kunnen, denk ik.
1: Nou, dat mag ik voor je hopen. Anders dan ben je steeds weer aan het verkassen naar een tent.
2: naar de camping, ja.
1: Ja. Hey,
2: maar vooropgesteld, we waren hartstikke blij dat we die tijdelijke locatie hadden.
1: Dat snap ik. Hey,
2: dus dat op het theater na kon daar wel heel erg veel doorgang vinden. Dus we zijn qua theater gesloten geweest en qua grote zaalverhuur. Maar gewoon voor de verenigingen en kleine zakelijke verhuur hebben we al die tijd gewoon door kunnen werken. En ook de bibliotheek. De bibliotheek aan zet kon in dat pand gewoon ook boeken uitlenen. En het leuke daarin is dat we zo dicht daar op elkaar zaten als bibliotheekorganisatie en als Cascade-organisatie, dat we elkaar ook al heel goed hebben leren kennen.
1: Nou, zo zie je maar weer, als je samen optrekt, dan word je er altijd beter van.
2: Ja, dit zou best wel eens ik denk wel dat dit een 1 plus 1 is 11 gaat worden. Ja.
1: Oké, okay, ik zou toch kijken van zoek ook nog een onderwijsorganisatie om onder dak te komen, want 1 plus 1 is gewoon 4. Wat is er nou eigenlijk precies allemaal?
2: Hey, heb je een petje op of heb je een zonnesteek?
1: Nee, ik wil gewoon een zonnesteek, dankjewel.
2: Ja.
1: Wat is er nou precies gebeurd allemaal? Want ja, er is verbouwd en het is dan allemaal geïsoleerd. Maar wat gaan wij zien?
2: Nou wat je gaat zien is een compleet andere entree en begane grond. Dus eigenlijk de grootste zichtbare ingrepen die zitten echt op de hele begane grond en een stuk eerste etage. De zalen daarentegen, daar is ook allemaal heel veel gebeurd. Alleen dat zie je niet, omdat dat gaat over de luchtbehandelingsinstallatie is helemaal vernieuwd en gemoderniseerd. De gevel, overal zijn nieuwe, veel dikkere ramen ingekomen. Dus je ziet daar, dus we hadden 11 zalen, die hebben we nog steeds. Daar zie je, dat het heeft natuurlijk een make-over gekregen. He, nieuwe vloeren. Alleen, dat zijn nog wel diezelfde ruimtes. Maar de grootste verandering zit hem echt beneden. En dat is dus echt dat entreegebied. En in de backstage. Maar daar komen de mensen natuurlijk als het goed is niet. Of weinig. Daar hebben we ook eindelijk de fel begeerde en gewenste goederenlift. Want ons theater zit natuurlijk op de eerste etage. En bij ons moest altijd alles door de personenlift naar boven. Mm. En dat is helemaal niet werkbaar. Dus we hebben in de backstage een goederenlift die van de begane grond naar de eerste etage, dus de theaterzaal kan.
1: Nou, zo wordt alles dan toch weer beter. En dat moet gevierd worden, hè? Want nou, na meer dan een jaar toestanden en nou, al die dingen. Feestjes gaan er komen over een paar weken.
2: Ja, ja, kijk, want het pand is natuurlijk vernieuwd. Maar we positioneren ons samen met de bibliotheek. En ook nog een klein stukje sociaal team van de gemeente. Hè, want een dienst is van de gemeente. Positioneren wij ons ook wel heel erg als Huis van Ambacht. Hè, kijk, ik ga het geen dorpshuis noemen. Want daarvoor zijn we gewoon te groot, te mooi, te breed. Te divers in aanbod. Hè, met het theater ook. Maar eigenlijk is het wel de plek dat als je een vraag hebt. Of als je denkt van, ik zoek iets. Of ik wil eens kijken welke de verenigingen er allemaal activiteiten organiseren. Dat je als eerste naar Cascade komt. En wat en we hebben natuurlijk op de begane grond, dat is echt wel nieuw, hebben we horeca toegevoegd. Dus vanaf 8 juni zijn we daar echt, hopelijk komende week al proefdraai. Maar vanaf 8 juni zijn we daar open met daghoreca ook.
1: Ja.
2: Dus voor een goede kop koffie, een lunch, een toffe tosti, een lekker gebakje. Kan je dan eigenlijk de hele dag ook in Cascade terecht.
1: Ja, tot zover de reclame. Maar dan weet ik nog steeds niet wat voor feestjes dat we gaan vieren, die heropening.
2: Ja, sorry. Ja, je hebt helemaal gelijk. Woensdag 17 juni openen we voor de kinderen. Mm-hmm. Want er komen altijd heel veel kinderen bij ons in het pand. En dat is de kinderopening op de 17e. Dan hebben we een gratis theatervoorstelling. Er is een zangworkshop, een muziekworkshop, dansworkshop, speurtocht. Dus echt theater is er, een mini-disco. Dus er is gewoon echt heel veel leuks voor de kinderen te doen. Dat is van 2:30, 3:00 tot een uurtje of 5:00. En dan op vrijdagavond 19 juni openen we het pand officieel. Met natuurlijk de bobo's. Hè? Dus het echte moment van openen. Dat doen we in de theaterzaal vanaf 8:30 tot 8:30. En vanaf 8:30 is het eigenlijk gewoon open huis. / festival met DJ B-Red komt weer eens optreden. De expositie van de fotograaf die de hele verbouwing heeft vastgelegd, die opent. Er komt een band optreden. Er zijn allerlei surprise acts. Dus er is een pubquiz. Nee, een muziekquiz. Sorry, geen pubquiz, maar een muziekquiz. Dus er zijn allerlei dingen. En ook een silent disco tussen de boeken.
1: Wij komen ook bij de muziekquiz. Schrijf ons maar op. Michiel en Aad, die zullen erbij zijn.
2: Oh, bij de muziekquiz?
1: Ja, natuurlijk. Ja, bij de opening ook voor de rest. Dat snap jij ook wel.
2: Ja, leuk.
1: Leuk, joh. Leuk. Even tot slot.
2: Dus dat was echt, dus dat is eigenlijk van 9:30 tot 12:00. En dat is gewoon eigenlijk open huis, festival, gratis entree. Een feestelijk drankje bij binnenkomst. En daarna kan je gewoon lekker bij de bar of op het terras. Kan je ook wat te drinken bestellen. Je kan dansen. Dus we hebben geen idee of er 100 mensen of 1000 mensen gaan komen. We gaan het zien. Ja. Maar we zetten de deuren wagenwijd open.
1: Ik ben er even bij gelegen, Mariet. Maar het gaat door, hè, het bij jou. Ja, dat kletst maar verder.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het gezellig. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Tot slot, jullie hebben een website. Hè? Waar kan ik wat informatie vinden over alles wat er gaat komen?
2: Sinds kort hebben we gewoon cascade.nl.
1: Het is gewoon lekker kort geworden.
2: Ja, we hebben die, dat is een leuk verhaal, te lang voor nu.
1: Ik ga maar even liggen.
2: Eigenlijk hebben we een cascade.nl gewoon.
1: Dat verhaal houden we even te goed van je, hè?
2: Ja, voor een andere keer. Ja,
1: super.
2: Ja.
1: Ik heb hem opgeschreven. Verhaal, komt goed. Mag ik je danken voor je tijd?
2: Ja, zeker weten.
1: Fantastisch. Ik ga je een extreem fijn weekend wensen. En met de gedachte in het achterhoofd dat er een feestje aankomt, moet dat gaan lukken.
2: Ja, dankjewel. En aan jullie nog veel plezier in de uitzending en ook een goed weekend.
1: Zeker weten. Bedankt voor je tijd nogmaals en graag voor nog eens. Waar ga je heen, was de vraag van Emma Heestis. Nou, dat weet ik wel. Ik ga naar Cascade in Ambacht over 3 weken dan.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. Vogelliefhebber Joost Bendijk uit Langerak is op zoek naar gebruikte verrekijkers voor de opleiding van vogelgidsen in Gambia. Gambia staat bekend om zijn rijke vogelwereld, maar is tegelijkertijd een van de armste landen van West-Afrika. Hierdoor is vaak gebrek aan goede materialen. Zijn doel is om ongeveer 10 verrekijkers te verzamelen, zodat lokale gidsen beter opgeleid kunnen worden. Volgens Bendijk kan een oude kijker daar een groot verschil maken. De website Sliedrecht 24 meldt. Het college van BNW van Sliedrecht wil tijdelijk extra leslokalen plaatsen bij praktijkschool De Sprong. Door een sterke groei van het aantal leerlingen is er vanaf het nieuwe schooljaar te weinig ruimte om iedereen te kunnen huisvesten. Met de tijdelijke noodvoorziening moet het onderwijs zonder onderbreking door kunnen gaan en krijgen leerlingen ook de komende jaren voldoende lesruimte. Ondertussen onderzoekt de gemeente welke oplossing op lange termijn nodig is.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geworden van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd. Er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten bewoners tijdelijk ergens anders slapen. In de omgeving aan de Binnensingel in Vlaardingen zijn meerdere gevels, stoepen, fietsen en stukken straatmeubilair besmeurd met graffiti. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk gedacht. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden 3 jongeren te zien die rond 4:30 's ochtends met een spuitbus over de Binnensingel lopen en de boel onderspuiten. Op de A16 richting het Terbrechtseplein in Rotterdam heeft een kettingbotsing plaatsgevonden tussen 4 personenauto's. 3 rijstroken zijn afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat er rond 11:30 een melding binnenkwam van een ongeval met meerdere voertuigen. Het ambulancepersoneel heeft enkele personen nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. En het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. De reden van deze staking is niet bekend. Inloggen op de website is niet mogelijk, waardoor klanten geen toegang hebben tot hun crypto wallet. De toegang lijkt niet op korte termijn terug te komen, want via een update op de website laat het bedrijf weten de binnengekomen vragen medio juni te voorzien van een antwoord via een nieuwe update. Het weer vandaag, veel zon, blijft tot de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en bouwonderneming Stout hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van een nieuwe ambulancepost in Zwijndrecht. Volgens de ambulancedienst biedt de nieuwe plek aan de Terstegenring een betere aansluiting op belangrijke uitvalswegen, waardoor ambulances sneller kunnen uitrukken bij spoedgevallen. De werkzaamheden starten de komende maanden en als alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe ambulancepost begin 2027 opgeleverd. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: bij zwembad De Fakkel in Ridderkerk staat ook dit jaar weer een zonnebrandpaal van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Bezoekers kunnen daar tot en met september gratis zonnebrandcrème gebruiken. Met de actie vraagt de GGD aandacht voor de risico's van verbranding door de zon, omdat dit op latere leeftijd kan leiden tot huidkanker. De zonnebrandcrème uit de paal is parfumvrij, geschikt voor kinderen en wordt automatisch afgegeven via een dispenser.
2: Het weekblad De Brug schrijft over een bestratingsrobot die aan de Vijverweg in Zwijndrecht officieel in gebruik is genomen. Dat was afgelopen week. Langs de Nieuwe Waterpartij legt de robot zelfstandig straatwerk aan voor de rijbaan en parkeerplaatsen. De werkzaamheden maken deel uit van de aanpak van wateroverlast in Julianadorp. En volgens de gemeente helpt deze innovatieve techniek om zwaar lichamelijk werk in de bestratingsbranche te verminderen en het vak toekomstbestendig te houden. Weet je wat zo leuk is? Wij zijn ook te beluisteren tegenwoordig bij Merwe Radio. Aanradertje misschien. Het is op de maandagmiddag dan te beluisteren, het programma. En dan kan je ons programma helemaal het weekend doorhoren. 3 dagen lang.

0: Runaway Train naar Steam Train is maar een hele kleine stap. We zitten namelijk midden in een mega-evenement, namelijk Dort in Stoom. De sissende machines en brullende shantycoren heten iedereen van harte welkom. We nemen het allemaal nog eens eventjes door met Huub van der Weijden van de organisatie. En dan beginnen we toch bij wat gisteravond was, de Vlootschouw. Wat is dat?
1: De Vlootschouw is eigenlijk de openingsactiviteit van ons evenement. Dan verzamelen wij allerlei schepen, met name heel veel oude schepen die ook deelnemen aan Dort in Stoom. Maar ook moderne schepen en die laten in kolommen langs een aantal vaartuigen varen. En dan zijn op al die vaartuigen en ook op de kades, daar zitten allemaal heel veel toeschouwers. En daarmee openen we het evenement.
0: Is het nou zo dat bij Dort in Stoom is natuurlijk van alles en nog niks wat op stoom draait, maar is het deel boten, schepen het belangrijkste?
1: Nee. Het is een combinatie van alles. Hè. Kijk, de schepen hebben op het water, de machines op het land. Kijk, alles wat wij hier hebben staan, dat laten we werkend zien. En ik zeg al, dat is heel uniek, want dat zie je nergens anders. Er zijn nog steeds minder stoomevenementen helaas. In Engeland zijn er ook nog wel een paar, maar daar zetten ze alleen die machines ergens in een weiland. En die draaien dan niet. En juist het laten zien en het laten draaien, dat is, ja, is echt geweldig.
0: Gewoon in de lucht en het geluid aanwezig zijn eigenlijk.
1: Ja. Ja, en wat je dan vooral ook ziet, en dat is heel leuk. Bijvoorbeeld opa's met kinderen en kleinkinderen, die dan echt gaan uitleggen hoe die oude techniek werkt. Er zijn nog steeds heel veel liefhebbers van stoom. En stoom is natuurlijk ook een heel modern systeem. Want in de chemische industrie is stoom natuurlijk essentieel voor het voeren van allerlei processen.
0: Is dat iets wat je ook nog laat zien eigenlijk dan, de moderne toepassingen van stoom? Want we denken inderdaad alleen maar aan die dingen van 150 jaar geleden.
1: Nee, op dit moment nog niet. We zijn wel aan het nadenken of wij de verbinding kunnen gaan maken wat meer met bijvoorbeeld de maritieme maakindustrie. We zitten natuurlijk in deze regio in het centrum van de maritieme maakindustrie. En we willen kijken of we daar wel die verbinding kunnen maken, zodat je kan laten zien van, oh, de stoom is heel oud, maar tegelijkertijd ook heel modern. Maar er zijn ook andere middelen van het aandrijven van allerlei zaken. Denk even aan elektrische auto's. We hebben geprobeerd, dat is helaas niet gelukt, om de Solar Challenge van de TU Delft hier ook aanwezig te laten zijn. Dat is op het allerlaatste moment is dat helaas mislukt. Maar dat zijn dus ook van die ontwikkelingen. Dat je kan zeggen van, hoor eens, op die manier laten we ook de evaluatie van stoom van vroeger naar stoom tegenwoordig zien.
0: Heb jij een beetje verstand van stoommachines überhaupt?
1: Nee, ik ben helemaal geen stoomfanaat eigenlijk. Nee, wat dat betreft. Ja, kijk, ik weet dat je de stoomketel op moet stoken. Hè, dat die gevuld met water moet zijn. En dat is eigenlijk het basisbegin. Het basisbegin is eigenlijk heel simpel. Je hebt een ketel, die stook je op kolen of op houtblokken of iets van die naar. Daardoor verwarmt die ketel zich en gaat het koken. Net als de fluitketel thuis van vroeger. En dan wordt daar met die stoom die daarbij vrijkomt, wordt dan de machine aangedreven.
0: Hoe basic dat het kan zijn.
1: Heel simpel.
0: Ja, lachen. Even kijken, ik lees ook iets, hè, want je zegt al van alles en nog niks aan stoommachines te zien in alle soorten en maten. Mm. Je kan er van een aantal gebruik maken als je een rondje stoom doet. Hoe gaat dat?
1: Wij bieden de mensen het stoomrondje aan. Dat wil zeggen, dan ga je met een boot van hier naar de modelbouwshow. In die modelbouwshow zie je allerlei miniaturen. Ook veelal stoom gerelateerd. Vandaar ga je even met een bus naar de surfclub, zoals wij dat noemen. Dat is de locatie waar een echte stoomtrein klaar staat. Met die stoomtrein gaan we dan terug naar het station in Dordrecht. En daar staan weer oldtimer pendelbussen, echt die oude bussen van vroeger.

0: die de mensen weer terugbrengen naar het evenemententrein.
1: Wat gebeurt er vanavond?
0: Vanavond hebben wij Stoom en Licht. Dan hebben we een koor op de Kuipershaven. En als het donker is, hebben we daar op een schip waarvan de zeilen gehezen zijn, wordt een film gepresenteerd over onder andere wat iets met stoom te maken heeft. Vraag me niet naar de titel, want die weet ik niet.
1: Ik zal het je vergeven, Ruud. Bij deze is het vergeven. Voor de mensen die vandaag moeten werken, want die heb je er ook bij. Gelukkig kunnen we morgen ook nog naar Dordrecht.
0: Ja, het is echt vrijdagavond de Vlootschouw, zaterdag en zondag van 10 tot 6 uur 's avonds. Draaien we dus op alle locaties alles wat maar met stoom te maken heeft.
1: Is het toch een beetje te doen om Dordrecht te bereiken? Of moeten we maar zelf met de stoommachine dan die kant op komen varen?
0: Nee, het is natuurlijk de binnenstad is lastig te bereiken. Maar wij raden de bezoekers aan om aan de rand van de stad, van het centrum te parkeren. Op de Weeskinderendijk of bij het Indofinterrein ook op de Weeskinderendijk. Vandaar kan je lopend naar het evenementterrein, zo'n ongeveer een kwartiertje lopen. En maar zo nodig gaan er ook lijnbussen vandaar richting station. Daar zou je op zo'n oldtimerbus kunnen stappen. En op die manier kan je dan het terrein bereiken.
1: Als de mensen zich nog willen voorbereiden, in willen lezen, de laatste tips hoe je het makkelijkste kan komen in Dordrecht. Jullie hebben een website, hè?
0: Ja, www.dordtinstoom.nl en dan Dordt met dt.
1: Ook hier dient het gemak weer de mensen.
0: En daar vind je alles wat je maar wil weten. En je kan daar vragen stellen en al die vragen die we qua antwoord hebben, die kan je daar terugvinden.
1: Wat ga je straks zelf doen? Aan de stoomfluit trekken ergens dat hij lekker loeit?
0: Nee, ik blijf vooral op de centrale post. We hebben hier één centrale post waarmee we in verbinding staan met alles en iedereen. Op die manier proberen we een beetje in de gaten te houden of er niet ergens gekke dingen gebeuren.
1: Fantastisch. Dan ga ik hopen voor jou dat je een mooi rustig weekend hebt en geniet er nog van zover.
0: Ja, als dat het geval is, hebben we het goed gedaan en hebben we geen gekke dingen meegemaakt.
1: Zo is het. Huub van der Weijden van Dordt in Stoom. Nogmaals, een heel bijzonder prettig weekend gewenst. En graag voor nog eens.
0: Dank je wel. Dank je wel.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Schrijfster Ellie Persons uit Ridderkerk heeft een nieuw boek uitgebracht, De Ware Reiziger. In de roman beschrijft ze de jaren na haar vertrek naar Spanje voor de liefde en hoe ze na het beëindigen van die relatie haar leven opnieuw opbouwde. Het boek gaat over liefde, impulsiviteit, veerkracht en het hervinden van jezelf. Op 20 juni presenteert ze haar boek in Bibliotheek Ridderkerk. De Ware Reiziger is vanaf nu verkrijgbaar.
2: Misschien wel even om dat te lezen. Kijken. Ik vind het niet meer.
3: Dat is echt zo onaardig van Michiel. Ik mag nooit meepraten. Wil jij afscheid nemen, dan hou ik mijn mond wel.
1: Oh. Doet hij er?
3: Hij doet het wel, okay. Ja. Er zat een draadje los, hoor ik net.
1: Oh, ja. Oké.
3: Wat gaan we doen van de week?
1: Ik moet gewoon naar school. En ik heb volgend weekend wel een festival waar ik naartoe ga met vrienden.
3: Oh.
1: Dus dat is wel heel leuk.
3: Ja, zeker.
1: Weekend wordt leuk.
3: Bij wat? Met wie?
1: Wandtijdpop in Dordrecht.
3: Oh, leuk.
1: Met een stuk of 4 vriendinnen. Dus dat zou ik zeggen. En daarna gaan we logeren. Dus
3: ook
1: dat,
3: nog eens?
1: Ja.
3: Jongen,
1: daar heb ik wel heel veel zin in.
3: Ja, dat kan ik wel iets bij voorstellen. Nou, dan zijn de vooruitzichten goed.
1: Ja.
3: Even een paar dagen doorbijten op school.
1: Ja, dat wordt wel zwaar. Maar oké.
3: Okay. En dan een feestje hier. Hey, hartstikke leuk. De andere man vraag ik meer wat doe jij? Maar die zou waarschijnlijk zeggen van ik ga zorgen dat ik weer beter ben.
1: Ja, nou laten we hopen dat ze er volgende week weer is.
3: Ja, dat hoop ik ook. Nou ja, goed, beterschap Meren. Meren, die zou ook altijd wat anders aan mij vragen, geloof ik. Ik weet niet of jij dat weet.
1: Ja, of je iemand bent vergeten te bedanken.
3: Ja, precies. Maar ja, gaan we die gast bedanken?
1: Ja, ik vind van wel. Ik vind wel dat we moeten doen.
3: Ja, echt waar?
1: Ja.
3: Oké, wat heeft hij in jouw ogen aan positiefs bijgedragen deze uitzending?
1: Hij heeft de techniek gedaan voor het programma. Michiel heeft dat gedaan.
3: Ja.
1: Ja, dus bedankt Michiel.
3: Oké, nou dankjewel Michiel. Leuk dat je er was. Jullie allemaal thuis ook natuurlijk. Maandagmiddag dan op Merwe RTV te beluisteren. En de rest van het hele spul in het weekend. En wie weet wat de toekomst daar nog eens in gaat brengen. Weet je, soms dan zit je wel eens zo achter zo'n microfoon. En dan ga je een beetje zitten te mijmeren. Dan denk je van, ja, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Ik wou dat ik een beetje wijzer was. Nou, er is een plaatje over gemaakt. Die is voor Kees Stolk. Die gaan we draaien tot aan het nieuws. We wensen nog een extreem grenzeloos weekend. Fijn dat je erbij was. Volgende week zijn wij er weer. Hopelijk treffen we elkaar dan ook weer. Zoals gezegd, ik wou dat ik wijzer was. Tot aan het nieuws. En straks vast nog iets van sport of andere gezelligheden op de radio. Doei!

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is het nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.
7: Dit is Rock and Roll. Merwe Radio.

wordt steeds leuker. Met van 10 tot 12 Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2 Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Het Sliedrecht Toen en Nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Tussen 6 en 8 On Fire met Erwin.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaargarantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Holland Show met de Nederlandse top 10. Muziek top 10.

0: tegen die defibrillator of nee, man. God, man,
1: we zijn er elke dag voor u.
2: Ja, zeer goedemiddag. Of goedenavond, zou ik zeggen. Eet smakelijk. 6:08 geworden. Hier vanuit de studio in Sliedrecht. Mijn naam is Arie Holland. En we zijn er weer met de NL Top 10 van deze week. Op 1 juni. Ja, we gaan al richting het WK. Nog twee, de halve week ongeveer. Hè. Dan gaat het echt los voor het Nederlands elftal. Dus we gaan ja, toch weer een beetje die kant op. Goed, we gaan lekker beginnen met de NL Top 10. Op de nummer 10, André Hazes junior. De nacht in me is mijn leven.
3: Muziek, nieuws en informatie.

0: naar de radio.
1: Naar de radio.
0: Naar de radio.
2: Ja, dat was die dan. Zutiran met Waar ben jij? Deze week op de nummer 9 positie. We gaan gauw verder met de nummer 8. Guido de Graaf, Ik kom terug.
3: Op het werk of onderweg.
4: De beste muziek.
3: De beste muziek.
4: Hoor je hier. Ja! Bij Nummer Radio. 8.

0: de muziek waar jij van houdt.
1: Waar jij van houdt. Bij Merwe Radio. Nummer 7.

Ja, het is weer 6:30. Dat betekent dat de hittip top 3 weer aan de buurt is. Ja, ja. We gaan weer 3 platen draaien achter elkaar met de hittip top 3 van deze week. Ook is samengesteld door Buma Stemra in de streamingdiensten. Op de nummer 3 deze week Jeroen van der Boom met zijn nieuwe hit De Liefde. Op de tweede plaats is gekomen Johan Rijssen met Het Land Kleurt Weer Oranje. En de nummer 1 deze week, ja, prachtig nummer van de Stormvogels, Ik Wil Vrij Zijn. En daarna ben ik weer helemaal terug nu.

sexy sounds uit je speakers. Oh, wow.

0: 105.4 FM of de kabel is dit Merwe Radio. Merwe Radio. Merwe Radio.
1: Ja, wat een prachtig nummer. De hittip nummer 1 deze week. Stormvogel met Ik Wil Vrij Zijn. Op de nummer 2 hoorde u net Johan Rensen met een prachtig nummer. Ja, natuurlijk gericht op het WK wat eraan komt aanstaande zomer. Het land kleurt weer oranje. Op de nummer 3, ja, de allernieuwste hit van onze Jeroen van der Boom. De Liefde. Dat was weer de hittip tot 3 van deze week.

0: Hier is het. Altijd gezellig.
1: Altijd gezellig. Hè?
2: Met de muziek van Merle Radio.
3: Ja, dat was het dan. De hoogste nieuw binnenkomer deze week. Gerard nieuw binnenkomer deze week. Gerard Joling met rood, wit, blauw. Vorige week stonden ze nog op.

0: Ja, er is het nu tijd geworden voor de nieuwe nummer 1. Dat is Samuel Welten. De Leeuw komt eraan. De nummer 1 van deze week.
1: Op 105.4 FM of de kabel is dit Merwe Radio. Merwe Radio. Merwe Radio.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, knallen de hits door je speakers. Dit is jouw nummer 1 station.
3: De klapper van de week.
4: En dit is de nieuwe nummer 1.

Ja, en het was de nieuwe nummer 1 van deze week. Samuel Welte met De Leeuw komt eraan. U heeft voor mij nog te goed de nieuwe alarmschijf van deze week. Frank Valentino met Samen met jou.

muziek, nieuws en informatie. En dit is de nieuwe Alarmschijf.

0: 105.4 FM op de kabel is dit Merwe Radio. Merwe Radio. Merwe Radio.
1: Ja, dat was de nieuwe hit van Guido de Graaf met Ciao, Doe, Adios. Nou, wat mij betreft zeg ik ook weer ciao, doei en tot volgende week. Dit was het.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxuur, het programma waar je nu ook alternatieve en indie muziek hoort, aflevering 104. Het is vandaag 1 juni, de dag dat Alanis Morissette 52 jaar is geworden. Komt uit hetzelfde jaar als ik dus. Maar het is ook de dag dat in 1967 het Beatles-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uitkomt in het Verenigd Koninkrijk. Dit is Luxuur, leuk dat je luistert. Waarschijnlijk de grootste band ooit bestaan, de Beatles, en een van hun betere albums. Dus vandaag 59 jaar oud geworden, althans 59 jaar geleden uitgekomen in het Verenigd Koninkrijk. Alanis Morissette, 52 jaar geworden vandaag dus. Zij is natuurlijk een Canadese singer-songwriter, een beetje rockzangeres. En ze heeft 3 top 10 hits in Nederland, waarvan Ironic haar grootste hit was. Ja, dit is Luxuur met klassiekers door de speakers rond 7:15 en 7:15. Om 7:30 de truc van Luc en voor de rest dus. Ja, lekkere nieuwe rock, alternatieve en indie muziek zoals Florence Road. Daar begonnen we mee. De band is opgericht door 4 jeugdvrienden in Bray, dat is in Ierland. En de leden begonnen samen muziek te schrijven en uit te voeren in een tuinhuisje. En trok afhankelijk de aandacht door middel van video's van optredens. Opgenomen met een fish eye lens. Dat is een hele heel breed beeld heb je daarbij. En dat is voor mij denk ik niet heel erg goed om daarop te komen. Maar goed. Ze deelden dat op sociale media en ze zijn heel snel groot geworden. Ze waren onder andere al het voorprogramma van Olivia Rodrigo in Dublin en Londen. En in juni 2025 toerden ze kort met Sommer. En dat traden ze op met Sommer dus in Keulen, Londen en in Amsterdam. November vorig jaar waren ze het voorprogramma van Wolf Alice tijdens een Europese tournee. En dit jaar waren ze het voorprogramma van The Last Dinner Party. Dat was weer tijdens een Noord-Amerikaanse tournee. Je hoorde ze met Hanging Out to Dry. Vorige week draaide ik ze ook met dezelfde plaat. En het geldt eigenlijk ook voor de volgende artiest. Dat is een lekkere zomersplaatje. En dat kan nog net vandaag. We krijgen mooi onweer, maar vandaag was het nog heerlijk weer. Een pop-rockband van 3 Belgische zussen en hun vriendin als partner in crime gaan we luisteren. Fake Empire. En samen smelten ze pop, electro en rock tot een sound die even dromerig als explosief is. Teder en krachtig, donker en meeslepend. En wat begon aan het jazz-pop studio in Antwerpen groeide al snel uit tot een band die opviel. En de eerste single die ze uitbrachten was Boyfriends Are Always Missing. Ja, die neemt je met een flinke dosis humor mee langs de slechtste dates en liefdesavonturen van de band. Maar deze nieuwe single is verschrikkelijk zomers. Net als vorige week draai ik People Hide. Hier is Fake Empire.

Courtney Barretto die met haar nieuwe single, althans een nieuwe single, ja, het is de nieuwste single, One Thing at a Time. Ze lanceerde de single vlak voordat het nieuwe album Creature of Habit verscheen en dat was begin april. Ja, het is trouwens een geweldig album geworden ook. En ja, het begint een beetje als een relatieve laid-back song met een lekker instrumentaal stuk waarin de gitaarsolo steeds intenser wordt. De eerder verschenen van het album al Stay in Your Lane, Martins en Sugar Plum. Ook al een aantal fijne singles die op het album staan. En One Thing at a Time gaat over het hopeloos overweldigd zijn. En het begint dus met een aangenaam slenterend ritme voordat het uitmondt in een aantal zeer bevredigende gitaarstukken. En Flea van The Red Hot Chili Peppers speelt basgitaar voor dit nummer, ja. One Thing at a Time, prachtig plaat, Courtney Barnett. En dan nu tijd voor een alternatieve klassieker uit The Speaker. Nou ja, raad maar eens mee, hè. Het is een nummer van een Amerikaanse rockband. En het nummer ontstond nadat de band vond dat ze eigenlijk een nummer wilden schrijven dat niet binnen het country rock genre lag en ook geen ballad was. De liedzanger van het nummer, Don Henley, zei hierover: "We vinden het leuk om een country band te zijn, ongeveer de helft van de tijd. En we willen ook weg van het ballad-syndroom met dit nummer." En met Don Felder in de band komen we nu tot echte rocksongs. En medeschrijver Glenn Vrij voegt hier aan toe: "We wilden dat dit nummer een nummer is waar je tanden in kon zetten. Een vies nummer met mooie vocalen." Het kwam uit tot nummer 1 in de Verenigde Staten. En in Nederland kwam het tot nummer 5 in de Nederlandse top 40. De klassieker uit de speaker is Eagles and One of These Nights.

was Screensaver, een synthpunk band uit Melbourne. Dat is Australië natuurlijk, maar in Europa zijn ze nog niet zo bekend. En dat is eigenlijk best zonde, want het is een vijftal dat kanjes van een beetje nieuwe wave songs in elkaar krijgt gestoken. Ja, getuigen daarvan zijn de drie albums die ze hebben uitgebracht tussen 2021 en 2025. Er zitten precies 2 jaar tussen steeds, tussen uitgaven. En nu pakt het quintet uit, met het coole Division. Er zijn wel geruchten over een nieuw album, maar nou, tot die tijd moeten we deze single doen. En die single mag er zijn. En Screensaver steekt het nummer bomvol geluiden en klinkt echt verschrikkelijk cool als je het mij vraagt. Echte topschrijf Division dus van Screensaver. Straks de truc van Luc, waar ik een tip van een luisteraar uit de Ooghoek tover. En dat was vorige week Erik Gortemuller met Satellite van Rise Against. Maar nu eerst Lambrini Girls. Ja, die doen ook weer waar ze goed in zijn, zeg. Het vervaardigen van messcherpe punkliedjes met een dubbele bodem. Een Cult of Celebrity noemen Phoebe Lunny en Celine Matiera, denk ik dat ik het uit moet spreken. De internationale jetset nemen ze op de hak. De club van ultra rijken. Ze brengen het met humor, maar de boodschap is natuurlijk niet echt om te lachen. Het liedje overigens wel een flinke energiebom, waarbij vooral Celine met haar bas de boel flink vrijduwt en ervoor zorgt dat het nummer geen seconde kans krijgt om in te kakken. De nieuwe single dus van Lambrini Girls.

Ja, Blood on the Bone had zeker niet bestaan op hun vorige album 21st Century Fiction. Lijkt ook een beetje in dezelfde periode te zijn gemaakt. Dat past in ieder geval goed bij de huidige sound die de Amazons voor elkaar weten te brengen. En het is gewoon oerdegelijke rockmuziek te organiseren en met heel het hart in elkaar werd gestoken. En de opbouw van het nummer is vintage, die Amazons, zoals we al jaren van ze horen. Maar die formule laat ze gewoon het best excelleren. En Ella McGraw is het nieuwe bandlid, zeg maar. Van achter haar keyboard, normaal gesproken. Maar levert on Blood on the Bone vooral vocale meerwaarde. En haar stem versterkt ook frontman Matt Thompson in zijn kunnen. Ja. Je hoort de man op de achtergrond. Net als Peter van Dien op de achtergrond hoort. De truc van Luc gaat beginnen. Ik heb een hoodie bij me. En daarin zit een aantal briefjes. Met daarin... jullie tips. En ik heb er een uitgehaald. En ik ga nu voorlezen wie eruit is. Nou, dat is Walter Goort. Ik weet niet of je luistert, Walter. Meestal krijg ik een appje, maar... We gaan het zo meemaken of je luistert. Jij bent eruit in ieder geval met Bad Religion. Los Angeles is burning. Is de tip van Walter Goort dus. Dit is de truc van Luc.

Ja, na de truc van Luc van Walter Gort, die ineens toch luistert. Suren, heb je dat hij het hoorde? Hij kwam uit Adult met Bad Religion. Daarna de truc hoorde je de alt-rockster Blonde Shell. En zij buigt trauma om naar steengoede muziek, dan zeg ik het zelf. Met confronterende teksten en een liefde voor 90s grunge bezingt de Amerikaans over beladen thema's met stof tot nadenken. Hard as to work so hard, hoorde je. En daarna Fellatio, ja. Het schijnt ook iets anders te zijn, maar het is dus ook een band. Plessis in Pol, hoorde je, de nieuwste worp van het trio. Met een hele fijne groove trekt band ten strijde dansbaar, maar nooit helemaal netjes. Alsof Fellatio een discobal ophangt en vervolgens met een veel te brede grijns op de snoet er tegenaan trapt, tombert. Een beetje extra te laten draaien. En dan zijn we toegekomen aan de klassieker uit de spiegel, of een klassieker uit de spiegel. En die ga ik deze week wat anders doen. Dat is een soort als een plaat en zijn verhaal. Ik weet niet of je dat nog kent van vroeger, van Veronica. En dat in de vorm van dus een klassieker uit de speaker. Nou, raad maar eens mee. Ze zit alleen bij het raam, terwijl de nacht langzaam lichter wordt. De stad slaapt nog, maar in haar hoofd blijft alles bewegen. Ze probeert zichzelf wijs te maken dat het voorbij is, dat afstand helpt. Dat mensen losmaakt van elkaar. Maar sommige gevoelens gedragen zich anders, want hoe harder ze probeert hem te vergeten, hoe vaker hij terugkomt in kleine dingen. Een geur. Een stem in een drukke straat. Een lege plek naast haar in bed en ergens tussen verlang en vermoeidheid in merkt ze dat liefde soms gevaarlijk dicht tegen obsessie aan kan liggen. Niet omdat iemand gek wordt.

Ja, de ambitie van de vier jonge gasten die zojuist hoorden van Individuals. Ik zeg jonge gasten, nou, ze zijn alle begin 20. Dus voor mij is dat jong natuurlijk. De ambitie spatte vanaf. Liedzanger Bart van Hulst komt net als mijn vriendin uit Etten-Leur. Jacqueline kent hem voor de rest niet, maar hij komt er wel vandaan. De band komt uit Breda en omstreken. Hoeven, Etten-Leur en Breda dus. Meer bekendheid, meer optredens, meer fans en wie weet een hit scoren. Daar is de band om te doen. En onze teksten gaan over seks, drank, drugs, liefde en relaties. Eigenlijk alles wat ons bezighoudt, al het, ja, de band. Hè? En de muziek is stevig, echte rock en inspiratie lijkt opgedaan in Engeland, waar bands als Arctic Monkeys in een hele, die hoor ik wel heel erg goed terug inderdaad. En Sam Fender maatloos populair zijn en ja, inspiratie voor deze band dus. Individuals, je hoort The Lighthouse in the Dark. Ja, Peter al gezien en gehoord misschien. Hij is binnen voor zijn It's Country Time straks tussen 8 en 10 uur. En als je nou van dit soort muziek houdt, een beetje dat alternatieve tussen 7 en 8 op vrijdag wat het DR. En als je wat stevigere muziek houdt, hard rock, metal shock tussen 9 en 10 ook op de vrijdagavond. Maar ik heb natuurlijk ook nog een plaat te gaan. En dat is van de band die ook wel hele, hele harde hard rock maakt. Maar deze is wel wat rustiger. Met de release van Your Favorite Toy wordt Window als nieuwe single vooruitgeschoven door de Foo Fighters. Ja, de album van de Foo Fighters die laat allerlei meters op een roos staan als je hem afspeelt. Maar bij dit nummer valt dat heel erg mee. Maar dat betekent niet dat de typische Foo Fighters ritmes en melodieën niet aanwezig zijn. Sterker nog, het maakt dit een van de meest herkenbare Foo tracks op het album. We gaan luisteren dus naar de laatste plaat van vandaag, Foo Fighters en Window. Straks veel plezier met Peter van Die. Ik zei het al, tussen 8 en 10 met zijn It's Country Time. En ik ben er volgende week, als alles goed gaat, gewoon weer bij tussen 7 en 8. Ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Veel plezier nog vanavond met het lekkere weer. En tot volgende week. Hoi.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Parel Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

Ja. Ja, welkom bij de uitzending 1747 alweer. Dat schiet hard op, hè? Ik zeg nog welkom bij dit County Time. En zoals je hoort, sommigen kennen dit al, dat is Alabama. Dat is een Amerikaanse county rockband en hun jongen High Cotton. Ja, ik ga het verder met de Whites. Dat is een Amerikaanse country zanggroep uit Fort Worth, Texas. Ze bestaan uit de zussen Sharon White en Cheryl White. En tot aan zijn dood deed hun vader Buck White ook mee. Cheryl speelt gitaar. Sharon speelt gitaar, als ik het goed onthoud. Ja. En Cheryl is de bassist en Buck die speelde altijd mandolin en piano. En nou ja, ik heb even niet doorgekregen wie het verder overgenomen hebben. Maar dat kan ik later nog wel eens even melden als het goed is. En hier zijn de White met een mooi nummer en dat is Forever You.

Ja, dat waren de Whites. Tommy Overstreet was een Amerikaanse countryzanger, vaak aangeduid als T.O. Door fans en radiodisjockeys had Overstreet 5 tops en 5 hitsingles in de Billboard Country Charts. En 11 top 10 singles. En zijn populariteit bereikte een hoogtepunt toen in de jaren 60. Hij is helaas niet meer onder ons, maar hij maakt wel goede muziek. En hier is die I See Before the Rose.

Ja, dat was Tommy Overstreet. De Black Hills Country Band. Dat was, ja, ze bestaan niet meer dan, een Belgische country band. En ze zijn ontstaan in 1982 uit het dansorkest The Black Hills. En ja, bestond tot 2012. 30 jaar als country band hebben ze doorgespeeld. Want eerst was een dansorkest en toen gingen ze naderhand naar de Black Hills country band heten. In die hoedanigheid toerde de band met successen door Nederland, België en Duitsland. Ja, ik heb ze regelmatig gezien in Oosterhout toen Floralia Festival nog bestond. En hier komen ze met een Nederlandstalig nummer. En iedereen heeft dit nummer wel eens gehoord. Ik denk niet van de Black Hills, maar van andere mensen. Maar dit nummer is bekend. Dus ik zeg het even niet, je hoort het al.

Ja, dat nummer kent iedereen toch wel. S'avonds als het kampvuur brandt. Dan krijgt hij van mij een Junior of Six en Joe Mullins. En ik heb gezocht, het is een leuk nummer, maar ik kan er weinig verhalen bij vertellen. Dus ik laat ze maar zingen. I'll drink no more wine.

Nou, u hoorde het al, het was een stukje bluegrass, hè? Ik ga verder met Bradley Walker. En dat is een Amerikaanse bluegrass en countryzanger en songwriter. Hij heeft 3 soloalbums uitgebracht. En hij is lid van de groep Brothers of the Heart. Dat heb ik ook wel eens wat van gedraaid. Misschien dat ik dat binnenkort ook maar weer eens doet. En hij heeft ook met deze groep, de Brothers of the Heart, 3 albums uitgebracht. En nou gaat hij een nummer brengen. En die is bekend en geschreven door Chris Christofferson. En het is One Day at a Time. En dat doet hij samen met Rhonda Vincent en Ben Isaacs. Dus hier is Brad Walker met One Day at a Time. One Day.

Ja, ik ga nu eventjes verder met twee verzoekjes draai ik achter elkaar. En die zijn voor Eef en Mieke uit Ridderkerk, die hebben het aangevraagd. U krijgt als eerste de Bellamy Brothers met Sugar Daddy. En dan naderhand Buck Owens met Excuse Me, I Think I Got a Heartache. Hier zijn dit voor Eef en Mieke.

0: Ja, dat waren de twee verzoekjes voor Eve en Mieke. U hoorde bij de Bellamy Brothers, een beetje een galmend achtergrond. Maar ja, zo staat dat ook op het album, op het cd. Dus thuis is het minder hard dan hier. Hier staat beter apparatuur natuurlijk. Dus, maar ja, daar kan ik even niks aan doen aan die galm. Ik ga verder met Richie Kavanagh, als ik het goed uitspreek. Is een Ierse zinger-songwriter. Ondanks dat hij wat aan zijn handen verlamde, hoe heet dat, psoriasis of zoiets, heet dat, hè? En raakte zijn handen wel wat verlamd. Maar hij werd dan toch op zijn 44ste jaar, leeftijd of jaar, zeg het eens even, een singer-songwriter. En dat nummer dat hij schreef, dat is in 1996 een nationale aandacht gekregen heb. En hij heeft toch het voor elkaar gekregen dat hij nog wat kon maken. En het nummer dat Richie gaat brengen is No Drink, No More. Als hij het wil doen, hè. Yes, daar komt hij.
1: I'll never drink

0: Hey, Johnny, mind you, mind, mind.
1: U hoort het, hè? Bij de Ierse muziek zit altijd wel een accordeon doorheen. Hè? Randy Foster komt uit Amerika. Hij is zanger, songwriter, muzikant en hij produceert ook nog muziek. Foster, het is Randy, die begon zijn carrière als singer-songwriter in Nashville. En hij maakte zijn debuut als onderdeel van het duo Foster en Lloyd voordat hij alleen ging. En hier is hij met een titel: Close Up the Honky Tonks.

Nou krijgt u mij weer een Nederlandse band en dat is de Stringcasters. Dat is een vijfkoppige band. Ja, u hoort de mondharmonica, ja, en gitaren, dat is logisch natuurlijk. En de muziek is eigenlijk een mengeling die hun hier brengen van bluegrass, rockabilly, country, folk en hillbilly. Dus hier zijn de Stringcasters uit Rotterdam met Everybody Trying to Be My Baby.

Ja, dat waren de Stringcasters uit Rotterdam. Lucille Travis Martin. Dan ga je thuis denken, wie is dat nou toch weer? Nou, dan help ik je wel even. Hij had eigenlijk in de country scene onder de naam Boxcar Willys. Hij is singer, zanger, songwriter. Die zijn liedjes in de stijl van de old-time hobo maakt. Dat is compleet met overal en slappe hoed zie je hem altijd optreden. Ook in filmpjes als je kijkt. Hier is Boxcar Willy met Take Me Home.

Ik denk dat je thuis al gehoord had. Ik was erbij te vergeten te zeggen dat het een gospel was. Ik ga verder met Paul Overstreet. En dat is geen broer of familie van Tommy Overstreet die ik eerder gedraaid heb. Ja, hij telt als een van de succesvolste Amerikaanse singer-songwriters van de countrymuziek. Hij nam tussen 1982 en 2005 10 studioalbums op en bracht hij 16 singles uit die echt op nummer 1 uitkwamen. Dus het is toch niet de minste zanger. Hè? En hier is Paul dan met Billy Can't Read. Dus Billy kan niet schrijven. Of lezen bedoel ik. Read, ja.

Ja, ik zie al dat ik weer aan het laatste ben voor het eerste uur, het laatste nummer. En dat is van Carl Perkins. Hij is ook niet meer onder ons. Het was een Amerikaanse pionier in rock en billy muziek. Een combinatie van rhythm en blues en country muziek. Maar op dit nummer krijg je assistentie van Duane Eddy

De Mavericks en het nummer is door hem zelf geschreven, Madbox. Ik zie u straks aan de andere kant van het nieuws weer voor de tweede uur. Het is in ieder geval bedankt voor het luisteren en ik hoop dat jullie aan de andere kant er weer bij zijn. Hier krijg je Madbox.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het.
8: Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij het tweede uurtje. Ik ga het beginnen en bedankt nog dat jullie erbij zijn. Ik ben blij. Ik ga het tweede uurtje beginnen met Cyndi Lauper. Ja, dat is een popartiest. Ja, dat is een Amerikaanse zangeres en actrice. En iedereen kan haar van de popmuziek. Dat zei ik net al. Hè? Ja, ik zat eraan te denken. Maar ze heeft net als andere diverse artiesten een uitstapje gemaakt naar de country. Want dat hoor je de laatste tijd al veel. Hè. Daar hebben ze een hele country album gemaakt. En dat heb Cyndi Lauper ook gedaan. En dat album heet Detour. En dan maakt ze allemaal duetten met verschillende country artiesten. En ja, dat album heet Detour. En het nummer dat u krijgt heet ook Detour. En hier krijgt zij gezelschap van Emmylou Harris. Even kijken, waar zit die meid? Ja, hier is Cyndi Lauper.

The Pirate of the Mississippi. Die komen uit Amerika. Ze zijn opgericht in 1987 in Nashville, Tennessee. De oorspronkelijke leden waren Bill McCorvey, Rich Alves, Jimmy Lowe, Paul Sievers en Dean Thompson. Die Paul Sievers stopte in 1994 en werd toen opgevolgd door Craig Trostel. En het nummer dat ze gebruikt hebben, dat is een honky-tonky blues. Even kijken, die jongens. Ja, hier.

Ja, dat is een staand eindnoepers altijd. Dan Seals, ook bekend als England Dan. Hij was de jongere broer van Jim Seals. Sorry even. Zo, die moest er even uit. Ik hoop niet dat je thuis nat gespetterd bent. Hij was de jongere broer van Jim Seals, lid van Seals en Crofts. En hij verwierf afhankelijk bekendheid als de helft van het soft rock duo England Dean en John Ford Conley. Maar hier is hij alleen, John Dan Seals. Ik ben gelijk even in de war met je niet. En het nummer dat hij gaat zingen is God Must Be a Cowboy at Heart.

Ja, dat was Dan Seals. En hij is nog een linkse boer ook met dat spelen. Dus de snaren moesten omgezet worden. Want hij is linkshandig. En nou ga ik ook weer even stevigjes de gang erin zetten met Loretta Lynn. Crystal Gayle, die kent iedereen toch wel. Dat is de jongere zus van Loretta Lynn. In de jaren 1960 groeide Loretta Lynn uit tot de belangrijkste country. Eén van de belangrijkste countryzangeressen, moet ik maar zeggen. Ze schreef bijna al haar nummers zelf en putte daar rijkelijk uit. Uit dat turbulente leven, daar schreef ze veel over. Begin de jaren 1990 besloot ze het rustig aan te doen. Maar ja, ze kon het in 2004 toch niet laten. 2004 heb ze weer een mooie album gemaakt van Lear Rose. Maar wat ik nu ga draaien is echt nog een oud nummertje van haar. En heb het zelf geschreven. En het is stevig, vind ik. En het heet Fist City.

Ja, ik zei dat het stevig was, maar zo wild was het toch ook niet, hè? Dit nummer. Freddy Fender. Zijn stijl is eigenlijk Tex-Mex, country en rock'n'roll. En dat nummer, dat vind ik wel prachtig wat hij gaat zingen. Dat is Wild Side of Life.

Ja, Dolly Parton heeft toch verder geen woorden nodig. Iedereen kent Dolly wel, hè? Hier is zij met You Gotta Be My Baby.

0: mean it.
1: Mark Chesnut, hij is zanger en hij is songwriter. Tussen 1990 en 1999 had hij echt zijn grootste hit. En dat is die nog lang hebt, die op kunt teren en hij zingt gewoon nog. En het nummer dat hij gaat brengen, dat is, ja, Goodbye Comes Hard For Me.

Ja, dan krijgt hij van mij een jantje contant. Dus met andere woorden, Johnny Cash. Hij komt met een nummer van Bob Dylan, Forever Young.

Ja, dat was Johnny Cash met Forever Young. Ik ga eens kijken, wat heb ik nu voor u aan in de bieding? Ja, dat zijn de Steep Canyon Rangers. Nou, een aparte naam, hè? Ze komen uit Amerika en het is een bluegrass band uit North Carolina. Hoewel dan ze geformeerd zijn in 2000, is de band pas in 2009... algemeen bekend geworden door de samenwerking met de acteur, banjo-speler Steve Martin. Even kijken. Ja, ik heb ze gevonden. Even kijken, ja joh, ik ben even, ja, hier heb ik ze. En dat nummer is I'll Drink No More Wine. Nou, dat ging niet lekker, hè? Ik ben even de kluts kwijt. Maar we gaan weer opnieuw beginnen gewoon met de jongens. En dat is de Steep Canyon Rangers. U hoort dat het live is. Yeah. Ja. Ja. Ja.

Ja, ik denk, het gaat lekker, de uitzending. Ik denk, maar nee hoor, ik moet altijd weer een foutje maken. Maar ja, goed, dat blijft er bij mij in zitten, denk ik. Nou, u krijgt van mij een, echt even een flinke mengeling van artiesten. Dat zijn Sugi Bogus, Alison Krauss, Katie Metea, Crosby, Stills, Nash en Young was toen al gestopt. Dus Crosby, Stills, Nash. En daar kennen jullie dat nummer van. Dat is geschreven door Graham Nash. Maar hier is dat hele koppeltje bij elkaar. Teach Your Children.

Dat was een heel koppeltje bij elkaar, hè? Ik ga verder met de Birds. Die kent iedereen ook wel. You don't miss your water.

Ja, dat waren de Birds. Delamay, dan denk je gelijk aan één persoon. Maar die dame die zit in een Amerikaanse bluegrass band. Dat is zo Delamay genoemd. Die werd geformeerd in Boston, Massachusetts in 2009. En als ik het goed heb, komt ze in juni naar Rotterdam. Daar heb je daar op het plein Noord. Noordplein heet dat geloof ik. Ik ken niet zo gauw op die naam komen van die bluegrass festival, maar daar komen veel mensen naartoe en daar treedt zij ook op in Rotterdam. Ik weet de datum niet meer precies, maar ze komt hierheen. Met I compare everyone to you.

Nou, ik ben alweer aan het laatste nummer bezig die ik in de uitzending heb. En daar gooi ik Vince Gilder eventjes als laatste zanger in met High Lonesome Sound.

Ja, u hoort het, de end of the show. Ik vind het fijn dat u geluisterd hebt en ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat u het leuk gevonden hebt en ervan genoten hebt van vanavond. Ik ga het morgen weer lieverlee beginnen om weer iets in elkaar te knutselen voor volgende week weer een mooie uitzending zien te maken waar iedereen een beetje van houdt. Hier zaten regelmatig wat stevige nummers in. Maar ja, ik denk dat ik volgende week dan wat rustiger aan ga doen. Maar ik zeg bedankt voor het luisteren. En wie gaat slapen, wil te rusten. Wie nog een weekje langer opblijft met dit weer, zou ik zeggen van geniet ervan. En ik hoop dat jullie er volgende week weer bij zijn. Want ik maak het voor jullie. En voor mezelf vind ik het leuk. Maar het meeste voor de luisteraars natuurlijk, hè. Ik zeg nog steeds bedankt voor het luisteren.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 7:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op ByMJM.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over.